is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

Circuit is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

niet al zijn gehouden dat er een schreef tegen die schuld of die huis. Hij onderwerpt die is door zijn die stille is, hij is door zijn die 3, 6 meter. En de korte 20 voor hem te is 7 meter.

Dit is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.